0: nu het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjark Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Liever Frans Bauer.
1: Heb je even voor
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw foto.

0: 5050. Dus 0320 28 5050.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Zet je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad.

Voor het grote Meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan en de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen...

Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: succes met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder, het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder, over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder, met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: zee.
1: Arnoud is er even tussenuit. Maar geen zorgen. Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners voor een uitvaart naar Lelystad of Harderwijk.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel een flitser. Die staat op de A6 Emmeloord-Joure. Bij Emmeloord, hectometerpaal 282,7.
5: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van vrijdag 17 juli. Goedemorgen Joline.
9: Goedemorgen Roy, hoe is het met je?
4: Ja, het gaat goed met mij, maar hoe gaat het met jou? Want het is de day before, of nou ja, een paar dagen van tevoren. Maar dit is de laatste werkdag voordat je aan iets groots gaat beginnen.
9: Ja, ik vertrek zondag al naar Nijmegen. Ja. En dan ga ik me een beetje installeren. En dan ga ik nog weer even terug naar huis. Je moet natuurlijk aanmelden voor die Nijmeegse Vierdaagse.
4: Ja, maar dat ga je doen, de Nijmeegse Vierdaagse.
9: Ja. Ja, zeker. Dinsdag begint het. Ik heb er echt zin in.
4: Zin in of kriebelt het ook?
9: Nee, echt zin in. Gewoon de sfeer, de muziek, alle mensen. Ja.
4: Leuk. Nou, dus. Ik hoor graag alles, dus hou me op de hoogte, zou ik zeggen.
9: Ga ik doen. En jij?
4: Ja, lekker weekend vieren natuurlijk. Ik ga komend weekend ga ik naar Tilburg toe, want de grootste kermis van de Benelux is er weer.
9: Ook
4: en, dan,
9: leuk,
4: en dan doe ik altijd vrijwilligerswerk daar. Vind ik altijd leuk. Dan als het allemaal radio maken daar en zo.
9: Ja, ja, gigantisch groot. Ja. Ja, ik ken het nog uit mijn studententijd. Echt fantastisch.
4: Ging je altijd overal in? Of?
9: Nee, dat niet. Nee, want ik word er echt kotsmisselijk van. Maar ja,
4: kijken, maar niet.
9: Ja, maar ook de sfeer. Gewoon leuk.
4: Ja, dat is wel gezellig.
9: Zeker.
4: Ja. Vandaag in het nieuws. In Almere komen bijna 200 woningen speciaal voor starters, leraren en spoedzoekers. In 2 dagen tijd waren er al 48 gebouwd en onze verslaggever die nam alvast een kijkje.
9: Ja, en de Zeewoldenaren hoeven voor het opbaren van een overledene niet langer naar Harderwijk of Lelystad. Zeewolde heeft sinds deze maand een eigen uitvaartcentrum. Het is een initiatief van uitvaartverzorgers Simon en Lisha Rijnsburger. En die hoor je straks.

0: The Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Het is 6:08. Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: In het centrum van Almere zijn afgelopen week in 2 dagen tijd 48 kant-en-klare prefabwoningen gebouwd. De huizen zijn bestemd voor spoedzoekers, onderwijzers, zorgpersoneel en mensen uit de buurt.
0: Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Verslaggever Marielle Bakker spreekt met projectleider Thomas Lanfe van de Alliantie.
2: De bouw aan het Anna Park in Almere gaat snel. Er staan straks 192 sociale huurwoningen.
3: Thomas Lanfe van de Alliantie, hoe ver zijn we met het project?
4: In maart zijn we gestart met de fundering. En 75% van het project staat nu al op hoogte. Dus dat is best wel uitzonderlijk. Zeker als je dat vergelijkt met een traditioneel bouwsysteem, dan zou je nu misschien net een beetje uit de fundering zijn, op de begane grond nog bezig zijn. Dus dat is met dit type bouwsysteem wel echt een heel groot voordeel. De meeste woningen zijn ongeveer 49 vierkante meter groot. De meeste 2 kamers, een aantal 3-kamerappartementen en 4 studioappartementen.
2: Toch kunnen de nieuwe bewoners er pas volgend voorjaar in.
4: Dus in principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet.
3: Ja. Is dat spannend?
4: Dat is zeker spannend, ja, absoluut. Want je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
2: En de bouw had al een flinke vertraging door de oorlog in Oekraïne en omwonenden die het niet eens waren met de eerdere plannen.
5: Ja, maar volgens mij had het toen een andere bestemming. En niet zeg maar de bestemming dat het voor leraren zou zijn die zeg maar buiten Almere zouden wonen en die graag hier zouden kunnen opwonen. Ja. Dus toen is er inderdaad wel wat, waren er wat mensen tegen.
6: Ik ben er nog niet echt heel gelukkig mee.
3: Waarom niet?
6: Omdat het volgens mij een hele rommelige, gevaarlijke, drukke plek gaat worden wat verkeer betreft.
3: Hoe staat u er tegenover?
7: Positief. Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
6: En ik zie ook problemen ontstaan met het parkeren strakjes.
5: Ik vind het prima, ik vind het uitstekend. Het is heel belangrijk dat er goed onderwijs is in Almere. En als mensen hierdoor kunnen komen, doordat ze zeg maar een woning dichtbij hebben, is dat uitstekend.
2: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan.
4: Omdat dat de procedure van bestemmingsplanwijziging een stuk makkelijker zou maken in theorie. Dus dat betekent dat je uiteindelijk het proces sneller kan doorlopen en die woningen sneller kan plaatsen. Dus daarom is toen gekozen voor 15 jaar.
7: Ja, dat is jammer, want die woningnood die gaat natuurlijk niet stoppen. Dus ja, wat er daarna komt, geen idee.

0: The Heartache Avenue van de Maisonettes. En daarvoor hoorde je Somber, My Body Isn't Ready. 18 minuten over 6 is het.
1: Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is deze maand geopend. Het is een initiatief van uitvaartbegeleider Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
0: Ja, tot nu toe moesten nabestaanden naar Lelystad of Harderwijk. Met het nieuwe uitvaartcentrum kan dat nu ook in Zeewolde.
2: Welkom bij Uitvaartcentrum Zeewolde.
3: Liesja Rijnsburger geeft de rondleiding.
2: Dit is de ontmoetingsruimte. Hier kunnen mensen samenkomen en een hapje en drankje nuttigen. Dit is de aula. En hier kunnen afscheidsbijeenkomsten gehouden worden tot 100 personen.
3: En dan zijn er 3 opbaarkamers.
2: Nou, deze ruimte is 24 uur per dag toegankelijk. Families en nabestaanden kunnen hier 24 uur per dag bij de overledene zijn. Ze kunnen de ruimte ook naar wens inrichten, het persoonlijk maken en hier even tot rust komen.
3: Het was een intensieve periode van een jaar voor Liesje en haar man Simon, die al 10 jaar uitvaarten verzorgt.
4: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras, en dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
3: En uniek voor heel Zeewolde, want na ruim 40 jaar heeft de gemeente nu eindelijk voor het eerst een eigen uitvaartcentrum.
4: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart, dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen, is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden. Maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden. Alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
3: Ja, want dat kon tot nog toe niet hier in Zeewolde.
4: Nee, dat klopt. Als mensen niet de mogelijkheid hadden of niet het ervoor kiezen om een overledene thuis op te baren, dan moest een overledene eigenlijk gelijk buiten de gemeentegrenzen in Lelystad, Harderwijk of elders opgebaard worden.
3: Crematies en begrafenissen, dat kan hier niet, hè?
4: Nee, het is geen crematorium en het is ook geen begraafplaats. Die zijn elders.
3: En de rouwkamers zijn al direct na opening gebruikt.
4: Daar hebben we in de eerste 2,5 weken al 5 families mogen verwelkomen die hun overledene daar mochten opbaren. Dus dat is enorm fijn. En ook de reacties die je van die mensen terugkrijgt.
2: Ja, wel een dankbaar gevoel dat het allemaal gelukt is. En dat het er mooi uitziet. Een fijne, rustige plek is.
4: We hopen dat we voor zoveel mogelijk mensen in Zeewolde iets kunnen betekenen bij hun afscheid en iets positiefs kunnen bijdragen. En op die manier gewoon van invloed zijn op een positieve manier in het dorp.
1: Simon Rijnsburger was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Roger Dankerlui.

0: Before I Go van Guy Sebastian. Richt naar binnen buitenland.
1: Ja, president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Trump wijst dat nog steeds aan als fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim nieuw leven inblazen. Deze correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
2: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars een aantal van hen althans.
1: Ja, de Amerikaanse inlichtingendiensten die concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag van 2020 niet door andere landen was beïnvloed. President Trump die suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.
0: Minstens 5 Nederlandse sekswerkers en kennis- en expertisecentrum Shop uit Den Haag zijn afgelopen jaar geblokkeerd op WhatsApp. Blijkt uit onderzoek van KRO-NCV's Pointer. Moederbedrijf Meta geeft de geblokkeerde accounts zelden uitleg, waardoor ze moeilijk in bezwaar kunnen gaan. Veel sekswerkers gebruiken WhatsApp om afspraken met klanten te maken en contact met hen te onderhouden. Nou, in de gesprekken die Pointer voerde met de slachtoffers, het sekswerk Meld en Adviespunt en Bits of Freedom, worden grote zorgen geuit over de inmenging van een Amerikaans bedrijf dat bepaalt of sekswerkers in Nederland hun beroep kunnen uitoefenen. Dat waren wat zaken van buiten deze provincie.

0: tussenuit. Maar geen zorgen, Herberg Flevoland wordt deze zomer Herberg aan Zee. Vanaf komende maandag hoor je Marco Verhagen met drie bijzondere co-hosts. Catharine Keil, Mariska van Kolk en Patrick Martens. Iedere week een nieuwe stem, nieuwe verhalen, verrassende gasten en heerlijke zomermuziek. Herberg aan Zee. Deze zomer, elke werkdag van 11 tot 2 bij Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden medische zorg, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de persoon in het water terechtkwam, wordt nog onderzocht. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners voor een uitvaart naar Lelystad of Harderwijk. In het uitvaartcentrum in Zeewolde zijn 3 opbaarkamers. Nabestaanden kunnen daar 24 uur per dag terecht. Het uitvaartcentrum is een initiatief van Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
3: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart. Dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden, maar ze kunnen wel de overledenen bezoeken, condolences houden, alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
2: Aan het Anna-park in Almere stad worden bijna 200 prefab sociale huurwoningen gebouwd. Die zijn bedoeld voor leraren, starters en spoedzoekers. Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. De afgelopen week zijn de eerste 48 huizen neergezet, maar de huurders kunnen er pas volgend voorjaar in. Thomas Lanfen van de Alliantie.
4: In principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet. Er wordt natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
2: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in de app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020... die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. De zon schijnt flink en er komen stapelwolken tot ontwikkeling. In de loop van de middag is er een mix van stapelwolken, zonnige perioden en een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een lokale regen- of onweersbui. Maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Bij meest matige tot soms vrij krachtige wind uit het noordwesten wordt het nog steeds zomers warm met temperaturen tussen de 23 en 25 graden. In de loop van de avond lossen de meeste stapelwolken op en vervolgens wordt het overal helder.
7: In bijna elke straat staat er wel eentje, een buurtkastje. De hele week hadden we daar aandacht voor in Flevoland is Wakker in onze zomerserie. En zometeen de laatste aflevering.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: My favorite waste of time van Owen Paul. Het is 6 minuten over 6:30.
1: In de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes, vandaag Lara Arts uit Lelystad. Ze had een periode weinig te besteden.
0: Ja, en dat bracht haar op het idee om een buurtkastje bij haar huis neer te zetten. Verslaggever Gineke Smit zocht Lara op.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
2: Hoi.
3: Lara.
2: Hoe gaat-ie?
3: Ja, goed.
2: Ik heb begrepen dat jij hier een buurtkastje hebt.
3: Ja, klopt. Ja, dat is het kastje.
2: Nou, een flinke kast wel, denk ik.
3: Hij is groot geworden. Ja, we begonnen dus echt met een heel klein kastje. Ja. Dus het was echt met een kratje uit de moestuin. Ergens, nou, wat zal het zijn geweest? 2016, denk ik. En dat werd dus een grotere. En dat ging nou hierheen. En dat werd een kastje, een dubbele kast. En uiteindelijk is het, nou ja, een hele grote kast geworden. Met een uitgifte onder de carport was het toen. En dat is nu uitgegroeid naar iets nog groters.
2: Ja, zullen we hem even openmaken? Dan kunnen we zien hoe die er ook van binnen uitziet.
3: Ik vul hem elke dag. En dan zet ik hem rond 10 uur buiten. En dan staan er echt allerlei spulletjes in. Dus, en de overdatum spulletjes die nog gewoon eetbaar zijn. Want dat vind ik zonde weggooien. Er wordt zoveel weggegooid. Daar heb ik een aparte bak voor. En natuurlijk ook voor de menstruatieproducten. En de dieren tellen ook mee. Dus.
2: En dit kastje.
3: Ja.
2: Ja, waarom bent u daar dan mee begonnen?
3: Nou ja, weet je, wij hadden een hele grote moestuin. 1000 vierkante meter. Wat ik al zei, om 2015, 16 die kant uit. En daar haalden we echt gigantisch veel uit. Zoveel mooie verse groenten. Dan stokten we de vriezers vol van mijn ouders, van ons, de buurtjes. En dan bleef er nog over. Ja, en dan zette ik gewoon een kratje neer. Ik denk, nou, laat ik het gewoon eens delen met de medemens. En daar kwamen dus hele leuke gesprekken uit. Van mensen die zeiden van, oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel. Toen dacht ik, Oké, ik heb er echt elke week haal ik een. En zo raak ik dus in gesprek. En eigenlijk gingen toen een beetje mijn ogen open. Van jeetje, er leeft toch best wel wat. Er zijn best wel wat hulpvragen. Er is toch best wel wat armoede om ons heen. En het werd steeds meer en meer. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, hier wil ik toch iets meer mee gaan doen.
2: Het werd zichtbaarder voor
3: het
2: jou?
3: Het werd heel zichtbaar voor mij, ja. En ik had dat niet verwacht.
2: Nee, want zijn er dan veel mensen die dit nodig hebben?
3: Ik heb het een keertje geteld, maar tussen de 15 en 30 mensen op een dag. Dus het is toch best wel veel.
2: En wat maakt dat u zich daar onbekommerd eigenlijk?
3: Nou, ik heb natuurlijk een jaartje. Natuurlijk, ja, je weet dat natuurlijk niet. Maar ik ben een jaar alleen geweest, ineens aan de moeder. Was best lastig. Ik heb een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, ook voor het huis. Gelukkig had ik wat hulp natuurlijk van mijn ouders. En vrienden om me heen. Van joh, het was 1+1 gratis. Ik heb wat meegenomen, lust jullie dit? Dus dat heeft mij eigenlijk een beetje er doorheen geholpen. Het was niet echt armoede. Maar het was echt altijd wel kielen. Wat moet ik kopen? Kindjes gaan voor. Mijn huur. Zodat we in ieder geval kunnen blijven wonen. Dus het was altijd wel kielen. En dat heb toch, die hulp heeft mij toch zoiets. Ja, van ik kan het. Weet je wel. Een beetje hulp hier en daar. Het geeft je hoop. Het geeft je wat ademruimte. En zo is het gewoon begonnen eigenlijk.
4: En dat is nu zelfs uitgegroeid tot een stichting die producten verzamelt en daarmee boodschappentassen vult voor mensen die het niet zo breed hebben. Elke vrijdag worden de tassen uitgedeeld.
5: Alsjeblieft. En een vitamintje.
2: U heeft net een tasje boodschappen opgehaald. Wat zit er zo al in?
5: Oh, er zit veel fruit in, vlees in, yoghurt, groenten. Er zit van alles in voor de hele week.
2: En wat vindt u van dit initiatief?
5: Heel goed. Wij komen echt te wijd van de mij door.
2: Ja, want u heeft het nodig?
5: Ja, ik heb het echt nodig, anders kom je hier niet.
2: Nee.
5: En je verdient niet miljoenen, want dat wil niet zeggen als je werkt dat je ook veel verdient.
2: Want u werkt wel?
5: Ik werk wel, maar dat wil niet zeggen dat je zoveel verdient dat je alles kan betalen.
6: Ik heb eigenlijk geen inkomen, dus daarom ben ik al extra blij mee dat Lara mij helpt met alles. Weet je, beter kan gewoon niet.
2: Nee, want anders had u deze tas met boodschappen niet gewoon kunnen kopen?
6: Nee, ik had het niet kunnen kopen.
2: En zit er wat in wat u ook lekker vindt?
6: Alles. Ik lust alles. Zolang je geen gottepap op mijn neus zet, lust ik alles.
7: Ik kom hier elke week.
2: Hoe is de sfeer hier?
7: Die is heel goed. Ja. Ik kom hier zaterdags ook van 11:30 tot 14:00. Dat is een soort winkeltjes dan open. Kan je heel goedkoop kleding halen. Staat een tafel bij met koekjes, koffie, thee. En
2: komt u dan ook een beetje voor de gezelligheid?
7: Ook voor de gezelligheid, een beetje met mensen te praten en dat soort dingen. En ik heb ook respect voor deze mensen, want ze zijn ook bijna elke dag zijn ze bezig om alles aan te vullen. Het is ook een goede stichting.
1: positieve reacties dus op het initiatief van Lara Arts in Lelystad. Alle afleveringen van onze serie over buurtkastjes in Flevoland vind je terug op onze website en in de app.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Het is 7:15, zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond. Ja, radio of tv.
1: In Langs de Lijnen Omstreden. Oké, ja, je kent Sief van de Ploeg toch wel, hè, van de kast.
0: Natuurlijk.
1: Ja, dat hij goed kan zingen, ja, dat wisten we wel. Maar dat hij ook enorm sportief is, nou, dat bleek afgelopen week. Waarom dat is, hoor je zometeen. Na Michael Jackson en Justin Timberlake.

0: 12 minuten voor 7 is het. Wat heb je gisteravond gemist op radio of tv?
1: In Nieuwsuur ging het over vrouwenbesnijdenis. Het is vakantie en veel gezinnen gaan op familiebezoek in hun land van herkomst. En voor een groep jonge meisjes schuilt daarin gevaar. Ze lopen risico op besnijdenis. En dat overkwam ook Lubna Abdul. Zij werd als 8-jarige ritueel besneden in Sudan en herinnert zich alles nog.
2: Er komt allemaal flashback, zo. Ik herinner alles. Alles, de geur, de foto's, de gezicht van een vrouw, alles, hoe mijn tante op mij vastgehouden. Nog steeds kan ik niet fietsen, een beetje irritatie. En dus nu tegenwoordig heel hard, de zadel kan ik niet opfietsen.
1: In opdracht van de Nederlandse overheid onderzocht mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg hoe Nederland meisjes beter kan beschermen. Ze kwam uit bij de Britse aanpak. Daar kan de rechter een beschermingsbevel geven. De meisje mag dan niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. Wie een overtreding gaat, kan tot 5 jaar cel krijgen.
3: Uit de evaluaties die zijn geweest in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in meer dan 9 van de 10 gevallen de mogelijke plegers, dus degene die de besnijdenis wilden uitvoeren of het gedwongen huwelijk aan het plannen waren, dat zij bang zijn voor die 5 jaar gevangenisstraf. En dat ze daarom het uiteindelijk niet doen.
0: Nou, dat werkt dus wel.
1: Ja, nou, dat lijkt me een hartstikke goede aanpak, denk ik.
0: Snel maar doorvoeren dan weer. In Met het oog op morgen ging het over de Falklandeilanden. Woensdag won Argentinië van Engeland in de halve finale van het WK-voetbal. Argentijnse spelers die vierden dat met een spandoek met de tekst: de Malvinas zijn Argentijns. Ja, Malvinas, dat noemen wij dus de Falklandeilanden. De Britse regering noemt dit ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Kiki Brulman, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde dat het trauma rond de Falklandoorlog van 1982 nog altijd niet is verwerkt.
4: Er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks.
0: Ja, het is nu weer opgelaaid.
4: Rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd: ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor een bijzondere prestatie. Dit weekend voltooide Siep van der Ploeg, vooral bekend als zanger van de Friese band De Kast, een Ironman in Spanje. Hij zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en hij rende ook een hele marathon. En dat deed hij dan in totaal 11 uur en 30 minuten over. En met die tijd verdiende hij een startbewijs voor het WK Ironman op Hawaii. Ja, die wedstrijd in Spanje van afgelopen weekend zal hij niet snel vergeten.
5: Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in de Groot Stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter, dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden, dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn, maar het was genoeg die tijd.
0: Ja, dat had ik eigenlijk niet gedacht, want ik dacht inderdaad 11 uur... en 30 minuten, kijk, alle respect, hè, dat is niet normaal wat je dan doet, wat je neerzet. Maar ik dacht wel van, het is niet een spectaculair snelle tijd.
1: Nee, dat is
0: maar het is het wel voldoende voor dat WK Ironman op Hawaii.
1: Ja, blijkbaar. Ik weet niet dan wat dan de grens is.
0: Nee, maar hij was dus zelf ook verbaasd.
1: Ja, en dat snap ik ook wel. Als je als je hoort dat het 38 graden was, van een meter.
0: Dat is toch niet te doen? Ja, ongelooflijk. Nou, zo
1: dus
0: knap.
1: Je moet er dus goed voor trainen. En dat doet Van der Ploeg samen met zijn broer. En die ook regelmatig meedoet aan triathlonwedstrijden.
5: Zei van, nou, eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, laten we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we gaan trainen, hard gaan trainen. En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60. En ik heb het ook gered, dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk.
0: Oh,
1: ja, hij zit over age groups, hè, leeftijdsgroepen.
0: Ja, dus ik denk voor zijn leeftijdsgroep was die 11 uur en 30 minuten was voldoende.
1: Ja.
0: Oké, okay, ja, echt zo knap.
1: Ik zou het ook al een keer willen doen, maar moet zeggen, ik vind het wel heel heftig, hoor. Een hele marathon, 180 kilometer fietsen.
0: Ja, ik zou eerst met een sprint triathlon of met een kwart. Ja, daar kun je mee beginnen.
1: Ik ga beginnen met een 1.8 als je het goed vindt.
0: Ja, nee, dat vind ik al heel veel respect, Roy. Ja. Echt waar, echt waar. Oh, ik durf niet meer over mijn Nijmeegse Vierdaagse te beginnen.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland.
2: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we. Waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel. Dacht ik, oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
1: Dit is Flevoland.
5: Is dat spannend?
6: Dat is zeker spannend, ja, absoluut.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners naar Lelystad of Harderwijk.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
12: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
11: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
13: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
11: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Flevoland is wakker van vrijdag 17 juli. Vandaag in het nieuws. In Almere komen bijna 200 woningen. Speciaal voor starters, leraren en spoedzoekers. En in 2 dagen tijd waren er al 48 gebouwd. Onze verslaggever nam alvast een kijkje.
10: En Zeewoldenaren hoeven voor een uitvaart van een overledene niet langer naar Harderwijk of Lelystad. Zeewolde heeft sinds deze maand een eigen uitvaartcentrum. Het is een initiatief van uitvaartverzorgers Simon en Licia Rijnsburger. En die hoor je zo meteen.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: With You van Douwe Bob. Het is 7:07. Goedemorgen.
1: In het centrum van Almere zijn de afgelopen week in 2 dagen tijd 48 kant-en-klare prefabwoningen gebouwd. En die huizen die zijn bestemd voor spoedzoekers, onderwijzers, zorgpersoneel en mensen uit de buurt.
0: Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Het verslag is van Marielle Bakker.
2: De bouw aan het Annapark in Almere gaat snel. Er staan straks 192 sociale huurwoningen.
3: Thomas Lamfe van de Alliantie, hoe ver zijn we met het project?
4: In maart zijn we gestart met de fundering. En 75% van het project staat nu al op hoogte. Dus dat is best wel uitzonderlijk. Zeker als je dat vergelijkt met een traditioneel bouwsysteem, dan zou je nu misschien net een beetje uit de fundering zijn, op de begane grond nog bezig zijn. Dus dat is met dit type bouwsysteem wel echt een heel groot voordeel. De meeste woningen zijn ongeveer 49 vierkante meter groot. De meeste 2 kamers, een aantal 3-kamerappartementen en 4 studioappartementen.
2: Toch kunnen de nieuwe bewoners er pas volgend voorjaar in.
4: Dus in principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet.
3: Ja. Is dat spannend?
4: Dat is zeker spannend, ja, absoluut. Want je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
2: En de bouw had al een flinke vertraging door de oorlog in Oekraïne en omwonenden die het niet eens waren met de eerdere plannen.
5: Ja, maar volgens mij had het toen een andere bestemming. En niet zeg maar de bestemming dat het voor leraren zou zijn die zeg maar buiten Almere zouden wonen en die graag hier zouden kunnen opwonen. Ja. Dus toen is er inderdaad wel wat, waren er wat mensen tegen.
6: Ik ben er nog niet echt heel gelukkig mee.
3: Waarom niet?
6: Omdat het volgens mij een hele rommelige, gevaarlijke, drukke plek gaat worden wat verkeer betreft.
3: Hoe staat u er tegenover?
7: Positief. Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
6: En ik zie ook problemen ontstaan met het parkeren strakjes.
5: Ik vind het prima, ik vind het uitstekend. Het is heel belangrijk dat er goed onderwijs is in Almere. En als mensen hierdoor kunnen komen, doordat ze zeg maar een woning dichtbij hebben, is dat uitstekend.
2: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan.
4: Omdat dat de procedure van bestemmingsplanwijziging een stuk makkelijker zou maken in theorie. Dus dat betekent dat je uiteindelijk het proces sneller kan doorlopen en die woningen sneller kan plaatsen. Dus daarom is toen gekozen voor 15 jaar.
7: Ja, dat is jammer, want die woningnood die gaat natuurlijk niet stoppen. Dus ja, wat er daarna komt, geen idee.

0: The Roof Garden van El Giro.
1: Wat voor weer gaat het deze vrijdag 17 juli worden in Flevoland? We vragen het aan Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe gaat deze dag verlopen?
2: We zien nu dat wolkenvelden en zon elkaar afwisselen. Komend uur komt de zon er weer iets beter bij. Maar vanmiddag zullen ook een paar stapelwolken ontstaan. En het blijft waarschijnlijk helemaal droog. En dat bij temperaturen van 24 of 25 graden. Dus op zich wel een prima zomerdag, zou ik zeggen.
1: Ja, een prima zomerdag. Gaan we dat de komende dagen ook krijgen?
2: Nou, vanavond in ieder geval nog wel. Dan schijnt de zon nog volop. Maar komende nacht raakt het grotendeels bewolkt. En met die noordwestenwind wordt ook wat koelere lucht aangevoerd. En zeker morgen gaan we dat merken. Want dan komt de temperatuur al lang niet meer zo hoog uit als de voorgaande dagen. Hij blijft een beetje steken op 20 of 21 graden. In de ochtend veel bewolking. In de middag af en toe ruimte voor de zon. En dat is ook wel de opmaat voor de nieuwe week.
1: De nieuwe week die gaat iets minder warm verlopen, hè?
2: Ja, de noordenwind die blijft doorwaaien en daardoor blijft het toch echt wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Temperatuur blijft zo rond de 20 graden steken met soms wat meer bewolking en een bui. Af en toe ook wel wat ruimte voor de zon, maar dat echt mooie zomerweer, dat zijn we dus voorlopig wel even kwijt.
1: Ja, Joline die is blij, want ze gaat de Nijmeegse Vierdaagse lopen, dus die temperaturen zijn dan wel prettig, hè?
2: Zeker tijdens de start van de Vierdaagse is het een graad of 11 in de ochtend. Och. Dus, ja, eigenlijk wel perfect voor het wandelen.
1: Ja, ook misschien nog een vestje meenemen. Als we nog iets verder kijken, na woensdag, komt er nog een weersverandering aan of dat niet?
2: Nee, voorlopig nog even niet.
1: Oké, nou helemaal goed. Jeroen Elverink van Weerplaza, dankjewel.
3: En een fijne dag.
2: Hetzelfde, doei doei.
3: Jo, tot straks.
1: Dan gaan we verder met het nieuws in Flevoland. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is deze maand geopend. Het is een initiatief van uitvaartbegeleider Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
3: Nou, tot nu toe moesten nabestaanden naar Lelystad of Harderwijk. Met het nieuwe uitvaartcentrum kan dat nu ook in Zeewolde.
4: Welkom bij Uitvaartcentrum Zeewolde.
5: Liesja Rijnsburger geeft de rondleiding.
4: Dit is de ontmoetingsruimte. Hier kunnen mensen samenkomen en een hapje en drankje nuttigen. Dit is de aula. En hier kunnen afscheidsbijeenkomsten gehouden worden tot 100 personen.
5: En dan zijn er 3 opbaarkamers.
4: Nou, deze ruimte is 24 uur per dag toegankelijk. Families en nabestaanden kunnen hier 24 uur per dag bij de overledene zijn. Ze kunnen de ruimte ook naar wens inrichten. Het persoonlijk maken en hier even tot rust komen.
5: Het was een intensieve periode van een jaar voor Liesje en haar man Simon, die al 10 jaar uitvaarten verzorgt.
6: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
5: En uniek voor heel Zeewolde, want na ruim 40 jaar heeft de gemeente nu eindelijk voor het eerst een eigen uitvaartcentrum.
6: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart, dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden. Maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden. Alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
5: Ja, want dat kon tot nog toe niet hier in Zeewolde.
6: Nee, dat klopt. Als mensen niet de mogelijkheid hadden of niet het ervoor kiezen om een overledene thuis op te baren, dan moest een overledene eigenlijk gelijk buiten de gemeentegrenzen in Lelystad, Harderwijk of elders opgebaard worden.
5: Crematies en begrafenissen, dat kan hier niet, hè?
6: Nee, het is geen crematorium en het is ook geen begraafplaats. Die zijn elders.
5: En de rouwkamers zijn al direct na opening gebruikt.
6: Daar hebben we in de eerste 2,5 weken al 5 families mogen verwelkomen die hun overledene daar mochten opbaren. Dus dat is enorm fijn. En ook de reacties die je van die mensen terugkrijgt.
4: Ja, wel een dankbaar gevoel dat het allemaal gelukt is. En dat het er mooi uitziet. Een fijne, rustige plek is.
6: We hopen dat we voor zoveel mogelijk mensen in Zeewolde iets kunnen betekenen bij hun afscheid en iets positiefs kunnen bijdragen. En op die manier gewoon van invloed zijn op een positieve manier in het dorp.
1: Simon Rijnsburger was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui.
3: En zometeen hebben we berichten uit binnen- en buitenland. Roy, wat hebben we?
1: Onder andere over het watertekort. Dat raakt natuurlijk de boeren, de tuinders, maar ook de vissen.

0: I knew it, I knew you van Taylor Swift. Het is 21 minuten over 7. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitsadviseur.
2: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen, je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
1: Waterschappen in Nederland nemen nu ook maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. En gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. Maar dat geldt niet voor drinkwater.
0: Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Dat is al jaren een probleem en daar wordt ook voor gewaarschuwd. Maar ja, het gebeurt nog steeds, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een AZC. Nou, als gemeenten dat publiceren op internet, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Nou, dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg. En dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeenten.
3: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: Ja, vaak is het onkunde of slordigheid. Het gebeurt niet expres.
1: President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020... die hij verloor van Joe Biden. Trump wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim een nieuw leven inblazen. Correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
4: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
1: De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben er ook naar gekeken en die concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. President Trump die suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten in Nederland waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald. Blijkt uit cijfers van de politie. Landelijk waren er 17% meer meldingen. In Almere kreeg de politie in de eerste 6 maanden van dit jaar 1081 meldingen. Dat waren er vorig jaar iets meer, 1103. Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden medische zorg, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de persoon in het water terecht kwam, wordt nog onderzocht. Aan het Anna-park in Almere stad worden bijna 200 prefab sociale huurwoningen gebouwd. Die zijn bedoeld voor leraren, zorgpersoneel, starters en spoedzoekers. Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Afgelopen week zijn de eerste 48 huizen neergezet. Maar de huurders kunnen er pas volgend voorjaar in. Thomas Landve van de Alliantie.
10: In principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet. Er wordt natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
9: Die woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is geopend. Tot nu toe moesten inwoners voor een uitvaart naar Lelystad of Harderwijk. In het uitvaartcentrum in Zeewolde zijn 3 opbaarkamers. Nabestaanden kunnen daar 24 uur per dag terecht. Het uitvaartcentrum is een initiatief van Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
11: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart. Dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden. Maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden. Alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
9: Meer nieuws vind je op onze website en ook in de app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservice-nummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
14: Dankjewel. Ja, buurtkastjes. Je hebt ze in alle soorten en in alle maten. En de hele week hadden we daar aandacht voor bij Flevoland is Wakker in onze zomerserie. En zometeen de laatste aflevering.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: van Chic. 6 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: In de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes vandaag Lara Arts uit Lelystad. Ze had een periode weinig te besteden.
0: Ja, dat bracht haar op het idee om een buurtkastje bij haar huis neer te zetten. Verslaggever Gieneke Smit zocht haar op.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
2: Hoi.
3: Lara.
2: Hoe gaat-ie?
3: Ja, goed.
2: Ik heb begrepen dat jij hier een buurtkastje hebt.
3: Ja, klopt. Ja, dat is het kastje.
2: Nou, een flinke kast wel, denk ik.
3: Hij is groot geworden, ja. We begonnen dus echt met een heel klein kastje. Ja. Dus het was echt met een kratje uit de moestuin. Ergens, nou, wat zal het zijn geweest? 2016, denk ik. En dat werd dus een grotere. En dat ging nou hierheen. En het werd een kastje, een dubbele kast. En uiteindelijk is het, nou ja, een hele grote kast geworden. Met een uitgifte onder de carport was het toen. En dat is nu uitgegroeid naar iets nog groters.
2: Ja, zullen we hem even openmaken? Dan kunnen we zien hoe die er ook van binnen uitziet.
3: Ik vul hem elke dag. En dan zet ik hem rond 10 uur buiten. En dan staan er echt allerlei spulletjes in. Dus, en de overdatumspulletjes die nog gewoon eetbaar zijn. Want dat vind ik zonde weg te gooien. Er wordt zoveel weggegooid. Daar heb ik een aparte bak voor. En natuurlijk ook voor de menstruatieproducten. En de dieren tellen ook mee. Dus.
2: En dit kastje.
3: Ja.
2: Ja, waarom bent u daar dan mee begonnen?
3: Nou ja, weet je, wij hadden een hele grote moestuin. 1000 vierkante meter. Wat ik al zei, om 2015, 16 die kant uit. En daar haalden we echt gigantisch veel uit. Zoveel mooie verse groenten. Dan stokten we de vriezers vol van mijn ouders, van ons, de buurtjes. En dan bleef er nog over. Ja, en dan zette ik gewoon een kratje neer. Ik denk, nou, laat ik het gewoon eens delen met de medemens. En daar kwamen dus hele leuke gesprekken uit. Van mensen die zeiden van, oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel. Toen dacht ik, Oké, ik heb er echt elke week haal ik een. En zo raak ik dus in gesprek. En eigenlijk gingen toen een beetje mijn ogen open. Van jeetje, er leeft toch best wel wat. Er zijn best wel wat hulpvragen. Er is toch best wel wat armoede om ons heen. En het werd steeds meer en meer. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, hier wil ik toch iets meer mee gaan doen.
2: Het werd zichtbaarder voor
3: het
2: jou?
3: Het werd heel zichtbaar voor mij, ja. En ik had dat niet verwacht.
2: Nee, want zijn er dan veel mensen die dit nodig hebben?
3: Ik heb het een keertje geteld. Maar tussen de 15 en 30 mensen op een dag. Dus het is toch best wel veel.
2: En wat maakt dat u zich daar onbekommerd eigenlijk?
3: Nou, ik heb natuurlijk een jaartje. Natuurlijk, ja, je weet dat natuurlijk niet. Maar ik ben een jaar alleen geweest, ineens aan de moeder. Het was best lastig. Ik heb een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, ook voor het huis. Gelukkig had ik wat hulp natuurlijk van mijn ouders. En vrienden om me heen. Van joh, het was 1+1 gratis. Ik heb wat meegenomen, lus jullie dit. Dus dat heeft mij eigenlijk een beetje er doorheen geholpen. Het was niet echt armoede. Maar het was echt altijd wel kielen. Wat moet ik kopen? Kindjes gaan voor. Mijn huur. Dat zodat we in ieder geval kunnen blijven wonen. Dus het was altijd wel kielen. En dat heb toch, die hulp heeft mij toch zoiets. Ja, van ik kan het, weet je wel. Een beetje hulp hier en daar. Het geeft je hoop. Het geeft je wat ademruimte. En zo is het gewoon begonnen eigenlijk.
1: En dat is nu zelfs uitgegroeid tot een stichting die producten verzamelt en daarmee boodschappentassen vult voor mensen die het niet zo breed hebben. Elke vrijdag worden de tassen uitgedeeld.
3: En een vitamintje.
2: U heeft net een tasje boodschappen opgehaald. Wat zit er zo al in?
4: Oh, er zit veel fruit in, vlees in, yoghurt, groente. Er zit van alles in voor de hele week.
2: En wat vindt u van dit initiatief?
4: Heel goed. Wij komen echt de week van de mei door.
2: Ja, want u heeft het nodig?
4: Ja, ik heb het echt nodig, anders kom je hier niet.
2: Nee.
4: En je verdient niet miljoenen, want dat wil niet zeggen als je werkt dat je ook veel verdient.
2: Want u werkt wel?
4: Ik werk wel, maar dat wil niet zeggen dat je zoveel verdient dat je alles kan betalen.
5: Ik heb eigenlijk geen inkomen, dus daarom ben ik al extra blij mee dat Lara mij helpt met alles. Weet je, beter kan gewoon niet.
2: Nee, want anders had u deze tas met boodschappen niet gewoon kunnen kopen?
5: Nee, ik had het niet kunnen kopen.
2: En zit er wat in wat u ook lekker vindt?
5: Alles. Ik lust alles. Zolang je geen gottepap op mijn neus zet, lust ik alles.
6: Ik kom hier elke week.
2: Hoe is de sfeer hier?
6: Die is heel goed. Ja. Ik kom hier zaterdags ook van 10:30 tot 14:00. Dat is een soort winkeltjes dan open. Ik kan heel goedkoop kleding halen. Staat een tafel bij met koekjes, koffie, thee. En
2: komt u dan ook een beetje voor de gezelligheid?
6: Ook voor de gezelligheid, een beetje met mensen te praten dat soort dingen. En ik heb ook respect voor deze mensen, want ze zijn ook bijna elke dag zijn ze bezig om alles aan te vullen. Het is ook een goede stichting.
1: Positieve reacties dus op het initiatief van Lara Arts in Lelystad. Alle afleveringen van onze serie over buurtkastjes in Flevoland vind je terug op onze website en in de
7: de app. Dit is Sam Fender met Olivia Dean met een Rain Me In bij Flevo.

0: is 7:45. Flevoland is wakker met zometeen wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv.
1: Ja, en onder andere langs de lijnen omstreken. Daar ging het over Siep van der Ploeg, bekend van De Kast, de Friese band De Kast. Ja, hij heeft 3,8 kilometer gezwommen, 180 kilometer gefietst en een hele marathon gerend.
0: Zo.
1: Ja, hoeveel minuten of hoeveel uur hij dat heeft gedaan, dat hoor je zo.

0: De boss van de Braxtons. Het is zo'n beetje 8:10. Wat was er gisteravond op radio en tv?
1: Op tv in Nieuwsuur ging het over vrouwenbesnijdenis. Het is vakantie en veel gezinnen gaan op familiebezoek in hun land van herkomst. En voor een groep jonge meisjes schuilt daarin gevaar. Ze lopen namelijk risico op besnijdenis. En dat overkwam ook Lubna Abdul. Zij werd als 8-jarige ritueel besneden in Sudan en herinnert zich alles nog.
2: Er komt allemaal als flashback, zo. Ik herinner alles. Alles, de geur, de foto's, de gezicht van een vrouw, alles, hoe mijn tantes op mij vastgehouden. Nog steeds kan ik niet fietsen, een beetje irritatie. En het is nu tegenwoordig heel hard, de zaterdag kan ik niet op fietsen.
3: Verschrikkelijk, hè?
1: Dat is echt verschrikkelijk. Ja, in opdracht van de Nederlandse overheid onderzocht mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg hoe Nederland meisjes beter kan beschermen hiertegen. En ze kwam uit bij de Britse aanpak. Daar kan de rechter een beschermingsbevel geven. En een meisje mag dan niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland. En wie dan in overtreding gaat, kan tot 5 jaar cel krijgen.
4: Uit de evaluaties die zijn geweest in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat in meer dan 9 van de 10 gevallen de mogelijke plegers, dus degene die de besnijdenis wilden uitvoeren of het gedwongen huwelijk aan het plannen waren, dat zij bang zijn voor die 5 jaar gevangenisstraf. En dat ze daarom het uiteindelijk niet doen.
0: Nou, snel hier invoeren maar dan.
1: Lijkt me wel.
0: In Met het oog op morgen ging het over de Falklandeilanden. Woensdag won Argentinië van Engeland in de halve finale van het WK-voetbal. Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek met daarop de tekst: de Malvinas zijn Argentijns. Ja, de Malvinas, dat noemen wij de Falklandeilanden. De Britse regering noemt dit ongepast en dringt bij de FIFA aan op een onderzoek. Kiki Brulman is hoogleraar internationaal publieksrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En zij vertelde dat het trauma rond de Falklandoorlog van 1982 nog altijd niet is verwerkt.
5: Er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks.
0: Ja, het is nu weer opgeleid.
5: Rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd: ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor een bijzondere prestatie. Dit weekend voltooide Siep van der Ploeg, vooral bekend als zanger van de Friese band De Kast, een Ironman in Spanje. Hij zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en rende een hele marathon. En daar deed hij dan 11 uur en 30 minuten over. Ja, in totaal is dat 690 minuten, dus dat is een flinke aantal. Met zijn tijd verdiende hij een startbewijs voor het WK Ironman op Hawaii. Ja, en die wedstrijd in Spanje van afgelopen week, die zal Siep niet snel vergeten.
6: Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in een groot stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter, dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden, dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn, maar het was genoeg die tijd.
1: 38 graden en dan hardlopen. Je moet er maar aanstaan. Nou ja, Van der Ploeg die heeft goed getraind, samen met zijn broer, die ook regelmatig meedoet aan triathlonwedstrijden.
6: Zei van, nou, eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we gaan trainen, hard gaan trainen. En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60. En ik heb het ook gered, dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk.
1: Ja, dat is
0: ontzettend
1: wel
0: knap, hoor.
1: Knap, hè? Ja.
0: Want hij is 60 jaar dus.
1: Hij is 60 jaar, net 60 geworden, ja.
0: Ja, echt respect, ongelooflijk knap.
1: Ik doe het
0: ja,
1: ook gedaan.
0: Dan kun je natuurlijk alleen maar muziek draaien van De Kast. Waar ik ben, samen met Maaike Schuurmans.

0: Dit is Flevoland.
1: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen bezig aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, dacht ik. Oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
0: Dit is Flevoland.
3: Is dat spannend?
4: Dat is zeker spannend. Ja, absoluut.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten in Nederland waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. En hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn 2 exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. 1 van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
11: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
10: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de 6e nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
12: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
10: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Zometeen in Flevoland is wakker. In Almere komen bijna 200 woningen speciaal voor starters, leraren en spoedzoekers. In 2 dagen tijd waren er al 48 gebouwd. En onze verslaggever die nam alvast een kijkje.
8: En de Zeewoldenaren hoeven voor een uitvaart van een overledene niet langer naar Harderwijk of Lelystad. Want Zeewolde heeft nu sinds een maand een eigen uitvaartcentrum.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Start Me Up van de Rolling Stones. 8:08. Flevoland is wakker. Goedemorgen.
1: In het centrum van Almere zijn afgelopen week in 2 dagen tijd 48 kant-en-klare prefabwoningen gebouwd. De huizen zijn bestemd voor spoedzoekers, onderwijzers, zorgpersoneel en de mensen uit de buurt.
0: Ja, het is een project van de woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. Verslaggever Marielle Bakker.
2: De bouw aan het Annapark in Almere gaat snel. Er staan straks 192 sociale huurwoningen.
3: Thomas Lamfe van de Alliantie, hoe ver zijn we met het project?
4: In maart zijn we gestart met de fundering. En 75% van het project staat nu al op hoogte. Dus dat is best wel uitzonderlijk. Zeker als je dat vergelijkt met een traditioneel bouwsysteem, dan zou je nu misschien net een beetje uit de fundering zijn, op de begane grond nog bezig zijn. Dus dat is met dit type bouwsysteem wel echt een heel groot voordeel. De meeste woningen zijn ongeveer 49 vierkante meter groot. De meeste 2 kamers, een aantal 3-kamerappartementen en 4 studioappartementen.
2: Toch kunnen de nieuwe bewoners er pas volgend voorjaar in.
4: Dus in principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet.
3: Is dat spannend?
4: Dat is zeker spannend, ja, absoluut. Want je hoort natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
2: En de bouw had al een flinke vertraging door de oorlog in Oekraïne. En omwonenden die het niet eens waren met de eerdere plannen.
5: Ja, maar volgens mij had het toen een andere bestemming. En niet zeg maar de bestemming dat het voor leraren zou zijn die zeg maar buiten Almere zouden wonen en die graag hier zouden kunnen opwonen. Ja. Dus toen is er inderdaad wel wat, waren wat mensen tegen.
6: Ik ben er nog niet echt heel gelukkig mee.
3: Waarom niet?
6: Omdat het volgens mij een hele rommelige, gevaarlijke, drukke plek gaat worden wat verkeer betreft.
3: Hoe staat u er tegenover?
7: Positief. Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
6: En ik zie ook problemen ontstaan met het parkeren strakjes.
5: Ik vind het prima, ik vind het uitstekend. Het is heel belangrijk dat er goed onderwijs is in Almere. En als mensen hierdoor kunnen komen, doordat ze zeg maar een woning dichtbij hebben, is dat uitstekend.
2: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan.
4: Omdat dat de procedure van bestemmingsplanwijziging een stuk makkelijker zou maken in theorie. Dus dat betekent dat je uiteindelijk het proces sneller kan doorlopen en die woningen sneller kan plaatsen. Dus daarom is toen gekozen voor 15 jaar.
7: Ja, dat is jammer, want die woningnood die gaat natuurlijk niet stoppen. Dus ja, wat er daarna komt, geen idee.

0: de Fever Dream van Alex Warren.
1: We gaan naar het weer in Flevoland. Jeroen Elvering van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we hadden de afgelopen dagen een prachtig zomerweer. Gaan we dat vandaag ook nog terugzien?
2: Ja, vandaag eigenlijk voor een laatste dag echt prachtig zomerweer. Deze ochtend wat wolkenvelden en zon. En vanmiddag vooral wat stapelwolken en zon. Blijft grotendeels droog. Misschien in de Noordoostpolder een verdwaalde bui later vandaag. Maar met temperaturen van 24 of 25 graden is het echt zomers vandaag.
1: Ja, 24, 25 graden. Goed temperatuurtje. Vanavond gaan we dan, gaat de temperatuur nog een daling inzetten?
2: Ja, uiteindelijk wel. De noordwestenwind trekt nog wat verder aan het begin van de avond. En dan gaat de temperatuur al snel onder de 20 graden uitkomen. En komende nacht raakt het bewolkt bij een graad of 17. En morgen is dan ook echt wel even ander weer dan we gewend waren. Veel wolkenvelden, in de middag af en toe zon. En daarbij ja, toch 20 of 21 graden. Toch echt wel een stuk frisser dan de voorgaande dagen. Op zich klinkt 20 graden helemaal niet slecht. Maar we komen echt van dagenlang 25 graden of meer.
1: Ja, en die temperaturen die gaan we de rest van de week ook nog zien, hè? Volgende week ook.
2: Jazeker, met die noordenwind wordt gewoon koelere lucht aangevoerd. Ook veel bewolking. Af en toe valt uit het wolkendek ook een spatje regen. Woensdag kunnen er zelfs een paar flinke buien vallen. En dat bij temperaturen rond 20 graden.
1: Jeroen Elvering van Weerplaza, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Dan gaan we verder met het nieuws. Het eerste uitvaartcentrum van Zeewolde is deze maand geopend. Het is een initiatief van uitvaartbegeleider Simon Rijnsburger en zijn vrouw.
3: Ja, tot nu toe moesten nabestaanden voor naar Lelystad of naar Harderwijk. Met het nieuwe uitvaartcentrum kan het nu ook in Zeewolde.
4: Welkom bij uitvaartcentrum Zeewolde.
5: Liesja Rijnsburger geeft de rondleiding.
4: Dit is de ontmoetingsruimte. Hier kunnen mensen samenkomen en een hapje en drankje nuttigen. Dit is de aula. En hier kunnen afscheidsbijeenkomsten gehouden worden tot 100 personen.
5: En dan zijn er 3 opbaarkamers.
4: Nou, deze ruimte is 24 uur per dag toegankelijk. Families en nabestaanden kunnen hier 24 uur per dag bij de overledene zijn. Ze kunnen de ruimte ook naar wens inrichten. Het persoonlijk maken en hier even tot rust komen.
5: Het was een intensieve periode van een jaar voor Liesje en haar man Simon, die al 10 jaar uitvaarten verzorgt.
6: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
5: En uniek voor heel Zeewolde, want na ruim 40 jaar heeft de gemeente nu eindelijk voor het eerst een eigen uitvaartcentrum.
6: Je hebt kerken, zalen zoals de Verbeelding. En dan gaat het echt om de dag van de uitvaart, dus de ceremonie die gehouden wordt. Wat wij hier in het uitvaartcentrum doen is dat we echt vanaf de dag van overlijden tot aan de dag van de uitvaart alles kunnen faciliteren voor de mensen. Uiteraard hoeven ze niet de dienst hier te houden. Maar ze kunnen wel de overledene bezoeken, condolences houden. Alle dingen die er gewoon nodig zijn in die periode van een uitvaart kan hier gehouden worden.
5: Ja, want dat kon tot nog toe niet hier in Zeewolde.
6: Nee, dat klopt. Als mensen niet de mogelijkheid hadden of niet het ervoor kiezen om een overledene thuis op te baren, dan moest een overledene eigenlijk gelijk buiten de gemeentegrenzen in Lelystad, Harderwijk of elders opgebaard worden.
5: Crematies en begrafenissen, dat kan hier niet, hè?
6: Nee, het is geen crematorium en het is ook geen begraafplaats. Die zijn elders.
5: En de rouwkamers zijn al direct na opening gebruikt.
6: Daar hebben we in de eerste 2,5 weken al 5 families mogen verwelkomen die hun overledene daar mochten opbaren. Dus dat is nou enorm fijn. En ook de reacties die je van die mensen terugkrijgt.
4: Ja, wel een dankbaar gevoel dat het allemaal gelukt is. En dat het er mooi uitziet. Een fijne, rustige plek is.
6: We hopen dat we voor zoveel mogelijk mensen in Zeewolde iets kunnen betekenen bij hun afscheid en iets positiefs kunnen bijdragen. En op die manier gewoon van invloed zijn op een positieve manier in het dorp.
1: Simon Rijnsburger was dat als laatste in een bijdrage van verslaggever Rocher Dankerlui.

0: die uithalen.
1: Ja, heerlijk. Ja. Marco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. Bericht uit binnen buitenland.
2: Niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat leidt tot grote overlast in Toronto, de grootste stad van het land. Over de hele stad hangt een grijs gordijn van rook.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
4: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
2: Ja, hij hoopt dat het snel voorbij gaat. En ze gebruiken mondkapjes. Die hadden ze nog over van de coronatijd. Dus die konden ze weer uit de la halen. Mensen in Toronto krijgen het advies trouwens om zo min mogelijk naar buiten te gaan.
1: Oh jee, ja, dat, ja, snap het wel. Maar ja, want een luchtje scheppen is in dit geval natuurlijk ook niet gezond. Dus ja.
2: Nee, want dan proef je, we hoorden het net ook NOS, je proeft gewoon de smaak van.
1: Dat is niet gezond, nee. Het watertekort in Nederland door de droogte raakt niet alleen boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook vissen. Als de geulen naast rivieren droog vallen, verliezen vissen hun schuilplaats, zegt deze waterkwaliteitadviseur.
5: De belangrijkste functie van het gebied is dan dat het een opgroeigebied is voor vissen. Want daar stroomt het niet zo hard, daar heb je geen scheepsgolven, je hebt geen geluiden van schepen. Je hebt wat meer begroeiing langs de kant. En dan dit jaar is het al eigenlijk sinds begin april dat water daar niet meer in komt, omdat het water al zo laag staat.
1: Waterschappen in Nederland nemen maatregelen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer worden opgepompt uit rivieren en sloten. Gisteren werd bekend dat er in Nederland officieel een watertekort is. Nou, dat geldt gelukkig niet voor drinkwater.
2: Gemeenten die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Al jaren is dat een probleem en wordt er ook voor gewaarschuwd. Maar het gebeurt nog steeds, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van de AZC. Als gemeenten dat publiceren op internet, dan moeten de privégegevens worden weggelakt. Maar ja, dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg. En dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeenten.
6: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: Vaak is het onkunde of slordigheid en het gebeurt dan niet expres.
1: President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Trump wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak ontkrachte claim een nieuw leven inblazen. Correspondent Rudy Bauma legt uit waarom de president hier nu mee komt.
7: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wet kracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen. Maar zelfs zijn eigen republikeinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
1: De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Nou, president Trump suggereert dus het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres.
2: Dan moet je daar dan niet ook gewoon je identiteitsbewijs laten zien, net zoals hier in Nederland als je gaat stemmen?
1: Ja, dat lijkt mij wel.
2: Ja, daarom.
1: Maar goed, het is dus al vaker ontkracht wat hij beweert, president Trump.

0: en Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is Beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Flevoland met het regionieuws.
4: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten in Nederland waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. Landelijk waren er 17% meer meldingen. In Almere kreeg de politie in de eerste 6 maanden van dit jaar 1081 meldingen. En dat waren er vorig jaar iets meer, 1103. Hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Ambulancepersoneel en een traumateam verleenden medische zorg, waarna het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de persoon in het water terechtkwam, wordt nog onderzocht. En aan het Annapark in Almere stad worden bijna 200 prefab sociale huurwoningen gebouwd. Die zijn bedoeld voor leraren, starters en spoedzoekers. Het is een project van woningcorporaties Goede Steden en de Alliantie. De afgelopen week zijn de eerste 48 huizen neergezet, maar de huurders kunnen er pas volgend voorjaar in. Thomas Lampfe van de Alliantie.
5: In principe staat alles eind oktober, dan staat alles op hoogte. Alleen is het dan gewoon nog wachten op de nutsaansluitingen. Dus de capaciteit zit er wel in de grond, maar de capaciteit boven de grond, in de handjes, die is er gewoon nog niet. Er wordt natuurlijk ook wel eens verhalen dat het nog verder naar achter schuift. En we moeten hier al best wel lang wachten. Dus als het nog verder naar achter zou schuiven, dat zou bijzonder onplezierig zijn.
4: De woningen blijven maximaal 15 jaar staan. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op onze website en in de app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
8: Dankjewel. Zometeen in Flevoland is wakker de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes. En vandaag het verhaal van Lara uit Lelystad. Bij haar begon het klein met een kratje groente uit de moestuin dat ze voor haar huis neerzette. Maar ja, dat is nu uitgegroeid tot een grote kast voor haar woning. En een stichting die elke week boodschappentassen uitdeelt aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zometeen hoor je haar verhaal.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. Het is 7 minuten over 8:30.
1: In de laatste aflevering van onze zomerserie over buurtkastjes vandaag Lara Arts uit Lelystad. Ze had een periode weinig te besteden.
0: En dat bracht haar op het idee om een buurtkastje bij haar huis neer te zetten. Verslaggever Gineke Smit zocht Lara op.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoi.
2: Hoi.
3: Lara.
2: Hoe gaat ie?
3: Ja, goed.
2: Ik heb begrepen dat jij hier een buurtkastje hebt.
3: Ja, klopt. Ja, dat is het kastje.
2: Nou, een flinke kast wel, denk ik.
3: Hij is groot geworden. Ja, we begonnen dus echt met een heel klein kastje. Ja. Dus het was echt met een kratje uit de moestuin. Ergens, nou, wat zal het zijn geweest? 2016, denk ik. En dat werd dus een grotere. En dat ging nou hierheen. En dat werd een kastje, een dubbele kast. En uiteindelijk is het, nou ja, een hele grote kast geworden. Met een uitgifte onder de carport was het toen. En dat is nu uitgegroeid naar iets nog groters.
2: Ja, zullen we hem even openmaken? Dan kunnen we zien hoe die er ook van binnen uitziet.
3: Ik vul hem elke dag. En dan zet ik hem rond 10 uur buiten. En dan staan er echt allerlei spulletjes in. Dus, en de overdatumspulletjes die nog gewoon eetbaar zijn. Want vind ik zonde weggooien. Er wordt zoveel weggegooid. Daar heb ik een aparte bak voor. En natuurlijk ook voor de menstruatieproducten. En de dieren tellen ook mee. Dus.
2: En dit kastje.
3: Ja.
2: Ja, waarom bent u daar dan mee begonnen?
3: Nou ja, weet je, wij hadden een hele grote moestuin. 1000 vierkante meter. Wat ik al zei, om 2015-16 die kant uit. En daar haalden we echt gigantisch veel uit. Zoveel mooie verse groenten. Dan stokten we de vriezers vol van mijn ouders, van ons, de buurtjes. En dan bleef er nog over. Ja, en dan zette ik gewoon een kratje neer. Ik denk, nou, laat ik het gewoon eens delen met de medemens. En daar kwamen dus hele leuke gesprekken uit. Van mensen die zeiden van, oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel. En toen dacht ik, oké, ik heb er echt elke week haal ik een. En zo raak ik dus in gesprek. En eigenlijk gingen toen een beetje mijn ogen open. Van jeetje, er leeft toch best wel wat. Er zijn best wel wat hulpvragen. Er is toch best wel wat armoede om ons heen. En het werd steeds meer en meer. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, hier wil ik toch iets meer mee gaan doen.
2: Werd zichtbaarder voor
3: het
2: jou?
3: Het werd heel zichtbaar voor mij, ja. En ik had dat niet verwacht.
2: Nee, want zijn er dan veel mensen die dit nodig hebben?
3: Ik heb het een keertje geteld. Maar tussen de 15 en 30 mensen op een dag. Dus het is toch best wel veel.
2: En wat maakt dat u zich daar onbekommerd eigenlijk?
3: Nou, ik heb natuurlijk een jaartje. Natuurlijk, ja, je weet dat natuurlijk niet. Maar ik ben een jaar alleen geweest, ineens aan de moeder. Was best lastig. Ik heb een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, ook voor het huis. Gelukkig had ik wat hulp natuurlijk van mijn ouders. En vrienden om me heen. Van joh, het was 1+1 gratis. Ik heb wat meegenomen, lussen jullie dit? Dus dat heeft mij eigenlijk een beetje er doorheen geholpen. Het was niet echt armoede. Maar het was echt altijd wel kielen. Wat moet ik kopen? Kindjes gaan voor. Mijn huur, zodat we in ieder geval kunnen blijven wonen. Dus het was altijd wel kielen. En dat heb toch, die hulp heeft mij toch zoiets. Ja, van ik kan het, weet je wel. Een beetje hulp hier en daar. Het geeft je hoop. Het geeft je wat ademruimte. En zo is het gewoon begonnen eigenlijk.
4: En dat is nu zelfs uitgegroeid tot een stichting die producten verzamelt en daarmee boodschappentassen vult voor mensen die het niet zo breed hebben. Elke vrijdag worden de tassen uitgedeeld.
5: En een vitamintje.
2: U heeft net een tasje boodschappen opgehaald. Wat zit er zoal in?
5: Oh, er zit veel fruit in, vlees in, yoghurt, groenten. Er zit van alles in voor de hele week.
2: En wat vindt u van dit initiatief?
5: Heel goed. Maar ik kom er echt te wijd van mij door.
2: Ja, want u heeft het nodig?
5: Ja, ik heb het echt nodig, anders kom je hier niet.
2: Nee.
5: En je verdient niet miljoenen. Want dat wil niet zeggen als je werkt dat je ook veel verdient.
2: Want u werkt wel?
5: Ik werk wel, maar dat wil niet zeggen dat je zoveel verdient dat je alles kan betalen.
6: Ik heb eigenlijk geen inkomen. Dus daarom ben ik al extra blij mee dat Lara mij helpt met alles. Weet je, beter kan gewoon niet.
2: Nee, want anders had u deze tas met boodschappen niet gewoon kunnen kopen?
6: Nee, ik had het niet kunnen kopen.
2: En zit er wat in wat u ook lekker vindt?
6: Alles. Ik lust alles. Zolang je geen gottepap op mijn neus zet, lust ik alles.
7: Ik kom hier elke week.
2: En hoe is de sfeer hier?
7: Die is heel goed. Ja. Ik kom hier zaterdags ook van 10:30 tot 14:00. Dat is een soort winkeltjes dan open. Ik kan heel goedkoop kleding halen. Staat een tafel bij met koekjes, koffie, thee. En
2: komt u dan ook een beetje voor de gezelligheid?
7: Ook voor de gezelligheid, een beetje met mensen te praten dat soort dingen. En ik heb ook respect voor deze mensen, want ze zijn ook bijna elke dag zijn ze bezig om alles aan te vullen. Het is ook een goede stichting.
1: Positieve reacties dus op het initiatief van Lara Arts in Lelystad. Alle afleveringen van onze serie over buurtkastjes in Flevoland vind je terug op onze app en onze website. Zonder milieu ga je nu horen met Dark Before the Dawn.

0: The Real Thing van Lisa Stansfield. 10 minuten voor 9. Nog wat zaken die gisteravond op radio en tv voorbij kwamen.
1: In Met het oog op morgen ging het over de Falklandeilanden. Woensdag won Argentinië van Engeland in de halve finale van het WK voetbal. En Argentijnse spelers vierden dat met een spandoek met de tekst "De Malvinas zijn Argentijns." Dat noemen wij dan de Falklandeilanden. De Britse regering noemt dit ongepast en dringt bij de FIFA aan op onderzoek. Kiki Breulman, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam, vertelde dat het trauma rond de Falklandoorlog van 1982 nog altijd niet is verwerkt.
2: Er is in 2010 bijvoorbeeld nog een flinke ruzie geweest over olieboringen, waar het VK mee bezig was en met name de lokale bevolking op de Falklands toestemming voor had gegeven om dat verder te ontwikkelen. Dus natuurlijke hulpbronnen, nou, daar werd Argentinië heel boos over. Dat is uiteindelijk niet echt juridisch opgelost, niet voor een rechter of zoiets dergelijks.
1: En dat is nu dus weer opgeleid.
2: Rondom het WK was er ook een ruzie, ook weer over olieboringen en concessies die Engeland had gedaan. En dan zegt Argentinië dus altijd, ja, je mag niks doen met die natuurlijke hulpbronnen zolang de soevereiniteit betwist is. En dat is gewoon niet opgelost.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor een bijzondere prestatie. Dit weekend voltooide Siep van der Ploeg, de zanger van De Kast, een Ironman in Spanje. Hij zwom 3,8 kilometer, fietste 180 kilometer en rende ook nog eens een hele marathon. Nou, daar deed hij 11 uur en 30 minuten over. En met zijn tijd verdient hij een startbewijs voor het WK Ironman op Hawaii. De wedstrijd in Spanje zal hij niet snel vergeten.
3: Het was een hele zware wedstrijd. Het zwemmen was in een groot stuwmeer. Het waaide heel hard, golven van een meter. Dus het was al heel zwaar. En het lopen was, ja, het was 38 graden. Dus het was ongelooflijk warm. En ik had gedacht dat ik ongeveer een uur sneller zou kunnen zijn. Maar het was genoeg, die tijd.
0: Ja, knap zeg. Ongelooflijk. Ja. Van der Ploeg die traint samen met zijn broer, die ook vaak meedoet aan triathlonwedstrijden.
3: Zei even, nou, eigenlijk zouden we wel altijd nog een keer naar Hawaii. En toen dachten we, ja, we zijn nu van die age groups, laten we het gewoon proberen. Dus toen zijn we gaan trainen, hard gaan trainen. En we hebben een trainer gezocht, Hugo Venker, een goede looptrainer ook. En die heeft schema's voor ons gemaakt. En zo daar, hij heeft zich vorig jaar geplaatst in Estland, tussen in de categorie 55-60. En ik heb het ook gered, dus ja, het is echt een sprookje eigenlijk.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Zo knap.
1: Ja, ik doe het hem niet na hoor, denk ik, toch. 11 uur?
0: Nee.
1: Nu nog niet. Nu nog niet.
0: Nee, maar dat is Siep van der Ploeg is 60.
1: 60, ja. Ja. Oh, dat heb ik nog even.
0: Ja, zo. Tegen die tijd lukt het jou.
1: Ja, dan kan ik het.
0: Twee vingers in de neus.
1: Zeker. Tot zover Flevoland is wakker voor deze week. Jij gaat nog een uurtje verder met Flevoland Muziekland.
0: Ja, absoluut.
1: Met leuke nummers. En als je ook een verzoekje hebt, 0320 28 50 50. Ze zijn welkom.

0: Dit is Flevoland.
1: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras. En dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht, zo duur in de winkel. Dan dacht ik, ik heb er echt elke week haal ik een.
0: Dit is Flevoland.
4: Is dat spannend?
5: Dat is zeker spannend, ja, absoluut.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald. Blijkt uit cijfers van de politie. En hulpdiensten hebben gisteren een persoon uit het water gehaald bij vakantiepark De Parel in Zeewolde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
13: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
12: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
10: Dankjewel, het is 9:03. Zometeen in Flevoland Muziekland gaat Wem je wakker maken.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
19: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
20: Met Joliene Dalstra.

I Follow Rivers van Triggerfinger. En daarvoor hoorde je Wham, Wake Me Up Before You Go Go. 12 minuten over 9 op vrijdag de 17e juli. Ah, wat verkoeling. Ik hoor om me heen, nou, de meeste mensen die zeggen van, vindt wel even lekker. Even niet zo heet, even de warmte het huis uit, even bijkomen. Nou, dat is misschien wel fijn inderdaad. Hoe laat leven we? 13 minuten over 9, zei ik al. Ja, ik kijk al vast een beetje vooruit toch naar de maand augustus. Want ja, vrijdag 21 augustus, dan is het zover. Dan begint Lowlands weer. En ik vroeg me af, goh, is dat nou al uitverkocht? Nee, is nog niet uitverkocht. Nou, de organisatie van Lowlands, die maakt zich geen zorgen. Maar ja, vorig jaar waren het toch alle 65.000 kaarten binnen 20 minuten verkocht. Nou, dit jaar is dat wat anders. Ruim 5 maanden na de start van de verkopen zijn er nog kaartjes te krijgen voor het festival. 21 augustus dus begint het. En dan tot en met zondag de 23 augustus. Het hele festival in Biddinghuizen. We zien dat bezoekers hun aankoopbeslissing dit jaar wat later nemen. Terwijl de interesse onverminderd groot is. Dat zegt marketingmanager Daan Floren van Lowlands. De organisatie noemt de langere verkoopperiode niet uitzonderlijk. Nou, hoe duur is dat dan, zo'n weekendticket voor Lowlands? €365. De organisatie wil niet zeggen hoeveel tickets er precies zijn verkocht. En ook op de vraag of Lowlands dan verwacht om alsnog uitverkocht te raken. Nou, daar komt niet echt een antwoord op. We kijken met veel vertrouwen uit naar een sterke, mooie en goed bezette editie, zegt diezelfde Daan Floren. En aan de line-up ligt het dus niet, zegt de organisatie. En ik heb even gekeken wie er komen. Nou, deze zanger komt ook, hoor. Somber, dit is 12 to 12.

Wolter Kroes, Route du Soleil. Nou, gelukkig, hè, hij is weer helemaal open. Die Route du Soleil was natuurlijk een tijdje afgesloten vanwege de natuurbranden. Maar je kunt gewoon weer lekker doorkachelen richting Frankrijk. Ze doen er ook wel alles aan, hè, die Fransen, om die Nederlanders nog een beetje tegen te houden. Zullen we eens even kijken waar Kiek is geweest? Twee foto's voor je in beeld. En dan aan jou de uitdaging om te kijken wat daar net even anders is. Twee foto's van de kermis bij Polderfest in Dronten, 14e editie. Begon ooit als een bescheiden verjaardagsfeestje. Nou, dat is uitgegroeid tot iets heel leuks. Nou, aardig druk hier. Leuke draaimolen. Altijd leuk, hè, voor kinderen. Ja. Maar ja. Ik zie hem. Ja, je moet even... Nou, hij is te doen. Je moet even goed kijken, maar... je hebt tot 11 uur de tijd, hè. Het is nu 21 minuten over 9. Dus wil je een leuke prijs binnenslepen, zo vlak voor het weekend? Nou, dan zou ik een poging wagen. Dan zou ik zeker meedoen. Want die prijzenkast, lekker gevuld voor je. Earth, Wind & Fire, September.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Almere is de enige van de 20 grootste gemeenten waar het aantal meldingen over mensen met verward gedrag is gedaald. Blijkt uit cijfers van de politie. Landelijk waren er 17% meer meldingen. In Almere kreeg de politie in de eerste 6 maanden van dit jaar 1081 meldingen. En dat waren er vorig jaar iets meer, 1103. Voordat gekozen werd voor de Vaartweg in Lelystad als plek voor een nieuw afvalcentrum, vielen 4 andere locaties af. Blijkt uit een rapport dat deze week is vrijgegeven aan de gemeenteraad. Omwonenden zijn tegen de komst van het afvalcentrum op industrieterrein Noordersluis. De raad moet nog een definitieve beslissing nemen. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
10: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Abonnees van Netflix keken het afgelopen half jaar een record aantal uur naar series en films. Volgens de streamingsdienst werd er wereldwijd 97 miljard uur gekeken. Al die kijkuren hebben ook geleid tot een hogere omzet. Bij een verkeersongeval bij het Groningse Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En mogelijk wordt er in september weer gestaakt op het spoor. Vakbond FNV zegt acties te gaan voeren uit protest tegen de bezuinigingen van de overheid. Onder meer op de WW en de VIA. Ook in de havens en bij de overheid worden acties voorbereid.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En ook vanmiddag zien we dat stapelwolken en zonnige perioden elkaar blijven afwisselen. Het blijft waarschijnlijk helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 24 of zelfs 25 graden. Daarbij staat de meest matige noordwestenwind, die zeker later vanmiddag aan het IJsselmeer nog vrij krachtig kan worden. Vanavond is het eerst nog droog en zonnig, maar komende nacht raakt het vaker bewolkt. En uit de bewolking kan af en toe een spatje regen vallen. En morgen zien we dat de bewolking de overhand heeft en dat het niet warmer wordt dan 20 of 21 graden.
9: Ik neem je zometeen heel wat jaartjes mee terug in de tijd. Mooi muzikaal jaar en dat doe ik met een geweldig mooi nummer over de zomer.
12: Goedemorgen.

0: Thing I Love, Andy Grammer en Max. Het is 9 minuten over 9:30.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ach, we gaan terug naar het... kan ik dat zeggen? Ja, een legendarische jaar, 1977. Jawel, Star Wars veroverde de bioscoop. De Atari-computer kwam de huiskamer binnen. En ja, die hitlijsten. Ach, hier smolten we toch allemaal bij weg. Bij die fantastisch mooie stem van Rob de Nijs. Hij bracht zijn iconische single Het werd zomer uit. Ja, die mag ik je niet onthouden. Die is zo... Ja, die is te prachtig. Rob de Nijs, ja. Die leeftijd, hè? Wat was dat ook alweer? Hij bezingt het zelf.

Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Ja, don't go yet, Camila Cabello. Nou, nog een minuutje of 10. Dan ga ik er toch echt vandoor.

veel te lange lacht van Jeffrey Kuipers. En daarvoor Camila Cabello, Don't Go Yet. Het is 8:14. Muziek van de Bee Gees, nummer uit 1997. Ach, ze zingen over een verloren liefde. Die hebben we allemaal toch wel gehad. Ik wens jou een fantastisch mooi weekend en tot over een weekje.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Als ik me besef dat we een jaar geleden hier nog stonden in het gras, en dan ben je met je benen beter aan het uitmeten van waar komen we, waar komt de aula, waar komt de ontmoetingsruimte, waar ga je naar binnen. En nu sta je ineens hier in een ruimte. Dat is heel, dat doet wel wat met je.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Er moeten nieuwe woningen komen voor starters, voor onze kinderen. Er is gewoon een woningtekort, ook in Almere.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Oh, een courgette, dat heb ik al zo lang niet gekocht. Zo duur in de winkel, zag ik. Oké, ik heb er echt elke week haal ik een.
1: Dit is Flevoland.
4: Is dat spannend?
5: Dat is zeker spannend. Ja, absoluut.
6: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist

0: afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Bent u op zoek naar een orthopedie?
3: Dit is het nieuws op Urk FM.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
5: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er wel een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
4: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Urk FM.

0: Lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op RUK FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is het nieuws op RUC FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Flikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Ruk-FM. Dit is het nieuws op Ruk-FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Ruk FM, hou.

0: muziek hier op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar RUK FM.